kisas, uurus, raido, soulo, naudis, teivas, raido, isa, uurisas, uurus, raido, soulo, naudis, teivas, raido, isa, uurisas, uurus, raido, soulo.